0: laatste nieuwsupdate.
1: Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
3: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
4: Alweer 1 jaar Radio BNT.
5: De nacht van Radio.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
3: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
4: Alweer 1 jaar Radio BNT.
5: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
3: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
4: Alweer 1 jaar Radio BNT.
5: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
3: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
4: Alweer 1 jaar Radio BNT.
5: De Ochtend.

tijd om het gasreven flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Fresh van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog. Met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Van de hart van de ANWB. De A50 Oss richting Eindhoven is dicht tussen Uden-Zuid en Veghel-Noord door een aanhouding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
11: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
12: Alweer 1 jaar Radio BNT. Erik.

één jaar geleden. Ja, wie had dat gedacht? Dat we toch alweer één jaar in de lucht zijn. Vrienden, van harte welkom. Ja, het is dinsdag 1 september. De dag dat we dus een jaar geleden begonnen met BNT. Ja. En ik moet zeggen, het gaat aardig. We zitten op de goede weg. En we doen allemaal onze stinkende best om je iedere dag te gaan voorzien, nog steeds, van de allerbeste muziek.

en Miles On It. Beste man heeft onlangs nieuwe muziek uitgebracht. Daarvoor de 3J's. Je zit in mijn hoofd. En Cat's Eye horen wij met Animal. Ja, de felicitaties stromen binnen. Ik zie Paul binnenkomen, Andrea, Franklin, Lisette, Henk, Gerard. Ja, dankjewel allemaal. De dag dat Radio BNT 1 jaar bestaat. Italië heeft trouwens gisteren de grenscontroles verlengd voor de reizigers uit Spanje. En die maatregel geldt sinds juli onverwachts 10.000 mensen vanuit Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta trokken. Ja, en Spanje reageerde daarop door grenscontroles voor de reizigers uit Italië te verlengen. En de Italiaanse regering voerde de controles op 1 augustus in. Waarna ze eigenlijk gisteren zouden aflopen. En Italië heeft nu de maatregel met 15 dagen verlengd.

en tarwe, suiker en cacao zijn deze maand flink duurder geworden. De prijzen van de belangrijke landbouwgrondstoffen zijn in ruim 14 jaar nog nooit zo snel gestegen. En dat kan uiteindelijk weer gevolgen hebben voor de prijzen van het eten in de supermarkt en in de horeca. Ja, na een lange missie in het Midden-Oosten meert een Amerikaans vliegdekschip deze week aan in de Thaise badplaats Pattaya. En de inwoners daar die hopen op een economische impuls, terwijl de politie zich voorbereidt door onder meer tientallen sekswerkers op te sluiten. Ja, voorafgaand aan de komst van het schip bereidt de politie extra patrouilles voor rond het belangrijkste strand en het uitgaansgebied van Pattaya. Afgelopen weekend zijn er invallen geweest waarbij 40 tot 50 mensen zijn aangehouden op verdenking van prostitutie.

dus ja, die gasten daar in Pattaya, die maken zich op dus voor een gezellig weekend. Ja, en denk eraan, mocht je graag een fly willen winnen. Straks even voor 10 gaan we wat flyen weggeven. Ga even naar onze socials.

0: Ja, Britney Spears en Crazy. Lily Wood met Prayer in C. En uit de jaren 80, Aldi Barge, A Rhythm of the Night. Even een update van Flits Meister. Zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. Dan de A2 tussen Echt en Maastricht bij 234.3. De N2 bij Eindhoven wordt gecontroleerd bij 164.2. De A59 Den Bosch-Breda bij 104.0. De N640 Hoeve bij 9.6. De A16 tussen Breda en Dordrecht in beide richtingen moet je even opletten rond 50.0. Dan de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Ook in beide richtingen wordt gecontroleerd bij 140.7. En de laatste heb ik voor je, de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dan moet je opletten bij 161.6.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De A2 Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging in de dagelijkse drukte tussen Afrit Veghel en Waardenburg, 14 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paalgraven. Door bergingswerkzaamheden op de A58 Bergen-op-Zoom Breda, bijna 3 kwartier vertraging tussen Sint-Willebord en Breda-West. 8 kilometer file, 2 rijstroken dicht. Er staan een file op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Skyhills gesommeerd hun activiteiten te staken. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden en minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer. Dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Dua Lipa, who did it? James Morrison, nothing ever hurt like you. En Sienna Spyro hadden wij voor je met Material Love. Het mode- en cosmetica-merk van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting winst geboekt. Het bedrijf van de voormalige Spice Girl die wist zich daarmee staande te houden op de moeilijke markt voor luxe artikelen. Ja, de omzet van Victoria Beckham Holdings steeg in 2025 met 15% tot 151 miljoen euro. Ja, voor het eerst sinds de oprichting in 2008 noteerde het bedrijf een operationele winst van 7,3 miljoen pond. En Talpa en Netflix die gaan voor het eerst samenwerken. En daardoor zijn binnenkort verschillende bekende Talpa-programma's te zien op Netflix. Onder meer Chateau Meiland, Frank Visser doet uitspraak en Bureau Onrecht. En Pokémon die komt volgend jaar met een nieuwe animatiefilm. Pokémon The Wild Card. Dat heeft Variety bekendgemaakt. Het is de eerste Pokémon-film sinds Pokémon The Movie uit 2020. Die verscheen in Japan in de bioscoop en verscheen later wereldwijd via Netflix. En Kelly Clarkson die heeft gisteren na 7 jaar afscheid genomen van haar dagelijkse talkshow. In een speciale boodschap bedankte de zangeres haar team en publiek. En Floortje Dessing die gaat weer reizen dit najaar. Ze keert dan terug op de televisie met het programma Floortje over de Oceaan. Vanaf 3 november is dit te zien op de Nederlandse televisie. En denk eraan, we bestaan vandaag 1 jaar. Mocht je kans willen maken op een heerlijke Limburgse vlaai, ga dan naar onze socials of stuur ons een berichtje via WhatsApp. Dus ga even naar radiobnt.nl. Stuur ons een berichtje. Welke vlaai vind je lekker? Straks even voor 10 gaan we een aantal mensen blij maken.

I'll write it from Riga. Daarvoor Talk Talk. Life's what you make it. Is inderdaad waar. Je moet er zelf iets van maken. Ik zag dat de inflatie in Duitsland is in augustus licht gestegen naar 2,9% op jaarbasis. Dat heeft het Duitse Federale Statistiekbureau bekendgemaakt op een voorlopige schatting. En daarmee wordt het weer wat waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank binnenkort met een renteverhoging komt. Ja, de inflatie in de grootste economie van Europa is daarmee naar het hoogste niveau sinds afgelopen april gestegen. En die stijging komt vooral door de hogere energie- en brandstofprijzen. En vandaag komen de cijfers over de inflatie in Nederland en de eurozone. Economen houden er rekening mee dat de ECB dus zijn rentebesluit van 10 september de leenkosten verder verhoogt om de inflatie te gaan beteugelen.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi, groot ingekocht, groot voordeel.
5: Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden, stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Boerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 11 kilometer file. Op de A50 staat een file tussen Nistelrode en Veghel van Oost naar Eindhoven. 10 minuten vertraging. Bijna 3 kwartier op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrood en Breda-West 8 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En verder staan er veel files van 5 tot 10 minuten vertraging. Er staat nog 1 opvallende file op de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
16: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
17: Alweer 1 jaar Radio BNT.
18: Erik Kreutzer.

Ja, vandaag 1 jaar Radio BNT. And let's have big fun. Jaren 80 voor Cool in the Gang. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, zeg het maar. Vanaf dag 1 ben je erbij.

me. The Rag and Bone Man. Ja, Human. Daarvoor Emma Heesters. Hartebreker. En Lost Frequencies met Live, Live It All. Het is de dinsdag van BNT. 1 september. De dag dat we 1 jaar bestaan. Ja. Ja, er komen heel veel berichtjes binnen. Hey, goedemorgen Erik. Happy birthday namens de afdeling calculatie van Laudi. We zijn luisteraars van het eerste uur. Ga zo door. Wij vinden jullie top. Draai voor jullie zelf een mooie verjaardagsplaat. En stuur ons een lekkere fly. Zo Luc. Hey, hallo. Proficiat met het 1-jarig bestaan van Radio BNT. Henny Dingena vanuit Spanje. Hey, goedemorgen, gefeliciteerd met jullie eerste radioverjaardag. De favoriete fly is toch de smurvenfly. Groetjes van Alice. Dankjewel. Ja, en denk eraan, mocht je ook graag een fly willen winnen, laat ons even weten welke fly jij lekkerst vindt. Doe dat via radiobnt.nl. Stuur ons even een berichtje. Straks is tussen 9:30 en 10:00. Gaan we flink wat mensen gelukkig maken. Ja. En de overheid heeft vorig jaar trouwens veel meer uitgegeven dan aan onder meer de zorg en de AOW. Tegelijkertijd kwam er extra geld binnen via de belastingen. Door bijvoorbeeld de hogere huizenprijzen. Toch is het overheidstekort vorig jaar flink opgelopen. Het CBS heeft deze overheidsfinanciën bekendgemaakt. Gisteravond of eigenlijk gistermiddag laat. Zijn ze toch overeengekomen daar in Den Haag, hè? En gisteren werd bekend dat Lionel Messi een punt zet achter zijn interlandcarrière bij Argentinië. De 39-jarige vedette die speelde 207 interlands voor zijn land, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. En de dood van zijn vader Jorge Messi eerder deze maand heeft hem er nog meer van overtuigd om te stoppen bij Argentinië. Hij blijft trouwens wel nog actief voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Ja, daar heeft hij afgelopen weekend weer flink gescoord, hè? Onderweg zo meteen de Wotakkenplaat. Maar nu eerst Tina Turner.

0: Tina Turner en When the Heartache Is Over.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, hij werd gisteren aangevraagd. Franklin uit Maastricht. Hij wilde graag een liedje aanvragen uit 1978. Van Ian Dury en The Blockheads. Hit me with your rhythm stick.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

dock of Tiger Bay, on the road

0: Klaar. Ja, het einde, dat is Ian Dury and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick. En dat speciaal voor Franklin. Hij vroeg hem gisteren. Nou ben je meteen wakker. Even een update van Flitsmeister A76. Tussen de grens met België en Geleen bij 1.2 wordt gecontroleerd. De A2 Maastricht echt bij 236.2. De N280 Roermond bij 24.3. De N2 Eindhoven bij 164.5. De A59 Den Bosch-Breda bij 104.0. De N640 bij Hoeve bij 9.6. De A16 Breda-Dordrecht in beide richtingen bij 49.9. De A58 in beide richtingen tussen Bergen-op-Zoom en Goes bij 140.5. En de laatste heb ik voor je, de A58 tussen Vlissingen en Goes. Daar moet je ook nog even opletten bij 161.2.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste files staan in Noord-Brabant vandaag op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Een half uur vertraging bijna tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel in de dagelijkse drukte. Kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 16 kilometer file. Kwartier op de A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel. 11 kilometer file. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is eindelijk weer vrij bij Breda-West. Na een ongeluk 8 kilometer file nog wel vanaf Sint-Willebord een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moerengestel en de Reeshof 9 kilometer file. De kwartier vertraging op de A59 Osden Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd gaan worden, zo'n 30.000. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten te staken. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden en minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio BNT.

0: Ja, vroeger keken we naar al zijn films. Jackie Chan.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, uit 2018 hoorde je Tiësto. Daarvoor de 80's met de Dexy Midnight Runners. Come on, Eileen. Max en Andy Grammer. Ja, goedemorgen. Je bent net wakker. Onderweg naar je werk. Of misschien ga je vandaag wel lekker genieten van een vrije dag. We kregen vanochtend een berichtje binnen uit Spanje van Henny. De nabestaanden van Dolly Parton, die hebben een festival aangekondigd ter ere van het leven en de nalatenschap van de overleden Amerikaanse zangeres. Dolly Fest zal volgend jaar plaatsvinden in Nashville en in Londen. En het tweedaagse festival zal in 2027 gedurende twee opeenvolgende weekenden in beide steden plaatsvinden. De exacte data worden later bekendgemaakt. Marius Burg Heuby die heeft toestemming gekregen om de begrafenis van zijn opa koning Harold bij te wonen. Dat heeft de Noorse politie bevestigd aan de media daar in Noorwegen. De zoon van koningin Mette Marit die draagt momenteel een enkelband. En hij verblijft op het landgoed Skogum. Ja, deze Borg Heuby die werd half juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. De zoon ging in hoger beroep, de zoon van koningin Mette Marit. En de zaak die dient naar verwachting volgend jaar bij het gerechtshof in Oslo. Ariana Grande die is gewond geraakt aan haar voet. Op Instagram legt de Amerikaanse zangeres uit dat ze tijdens haar aanstaande concert comfortabele schoenen moet dragen. Ja, Ariana is momenteel bezig met de laatste optredens van haar tour. De laatste show vindt vandaag trouwens plaats in Londen. Ja, de drie vakantieparken van de Oostappelgroep van Peter Gillis die zijn door een schuldeiser van de vastgoedondernemer in de verkoop gezet. Volgens Gillis' advocaten onderzoekt de realityster nu de mogelijkheden om de gedwongen verkoop van de parken te voorkomen.

En het, ja, de Duane Keffe D. Davis, die is schuldig bevonden aan de moord met voorbedachte raden op de hiphop-legende Tupac Shakur. Dat heeft de Amerikaanse media ook gisteren bekendgemaakt.

steady swims. Ja. Daarvoor Texas met Say What You Want. Ik heb de jarige artiesten voor je. Jelka van Houten, de Nederlandse actrice, die wordt vandaag 48 jaar. Nederlandse zangeres van BZN vroeger. Carola Smit, 63 jaar geworden vandaag. De voormalige profvoetballer Ruud Gullit, 64. Amerikaanse zangeres Gloria Estefan, die wordt vandaag 69 jaar. Amerikaanse televisiepresentator Dr. Phil, die wordt vandaag 76. Laurie Spee, de dame woont tegenwoordig in de Nederlandse Limburg in Geleen. Amerikaans-Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 80 jaar. Bill Kaulitz, samen met Tom Kaulitz. De tweeling, die wordt vandaag 37 jaar en je kent ze waarschijnlijk van Tokyo Hotel. Ze zijn geboren in Duitsland en volgens mij wonen ze al een tijdje in L.A. En vandaag is ook jarig de Britse zanger Barry Gibb. Hij wordt vandaag 80 jaar. Ja, en vandaag is ook jarig Radio BNT. 1 jaar geworden vandaag.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: 18+, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Wat
8: een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Deze week in de bonus. Optimaal 1+1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2+1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigt op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer €2,60, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden, stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Elslo en Maastricht Centrum Noord 11 kilometer file. Er staat een file op de A50 Os richting Eindhoven. De vertraging is 10 minuten bijna tussen Nistelrode en Veghel Noord 6 kilometer. Een kwartier op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof. 8 kilometer file. Een kwartier ook door een ongeluk op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
15: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
14: Alweer 1 jaar Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Ja, ben ik kort in de hitparade deze. Ja. De nieuwe van Ujo. And we're moving to the sun, ja. Ik kan me best voorstellen dat je denkt van... Hey, zullen we even een paar dagen naar de zon gaan? Het is zo'n fijne zomer geweest. En dan in één keer... Ja, voor het gevoel is het herfst.

Sam Smith en I'm Not The Only One. Daarvoor Yves Berendsen. Misschien is het tijd. En Rod Stewart en Ronald Isley hadden wij voor je. This Old Heart of Mine. Ja, dinsdag 1 september. De dag dat Radio BNT 1 jaar bestaat. Heel veel berichten zijn binnengekomen. Volgens mij hebben we meer dan 100 reacties, hè? Op onze Facebook en Instagram. Laat ons weten welke fly jij graag zou willen krijgen van ons. We trakteren. Dat gaan we zo meteen doen. Tussen 9:30 en 10:00. Ja, laat het maar weten. Ga naar radiobnt.nl, stuur ons even een berichtje via WhatsApp. Of ga naar Facebook of Instagram. Laat je gegevens achter. Welke vlaai je lekker vindt. Hè? Heerlijk. Nou, het peil van de Rijn is na weken van droogte weer wat gestegen. Door de regen stroomt meer water Nederland binnen en kunnen schepen iets meer vracht meenemen. De regen heeft trouwens het probleem nog niet helemaal opgelost. Volgens de binnenvaartexpert Wouter van der Geest daalt het waterpeil bij Kouwp richting het einde van de week waarschijnlijk weer naar ongeveer 53 centimeter. En daarna kan het weer verder gaan zakken naar 10 tot 20 centimeter. Omdat de stroom opwaarts nauwelijks regen wordt verwacht. Vanaf 9:30 zou dat schijnbaar weer het geval zijn. Dan zou er misschien weer wat regen komen. Ja, laten we het hopen voor de scheepvaart, hè. En de Europese Commissie die legt strengere regels op aan de online chatbot ChatGPT. En ook aan de online platforms Reddit en Roblox. Die zijn namelijk zo groot geworden dat ze meer moeten doen om hun gebruikers te beschermen. De digitale bedrijven hebben alle drie maandelijks gemiddeld meer dan 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. En zo moeten ChatGPT, Reddit en Roblox de risico's van hun algoritmische systemen beperken. En ook de autoriteit Consumentenmarkt is een onderzoek gestart naar Roblox. Kinderen zouden daar gemakkelijk in aanraking komen met schadelijke inhoud. En ook zijn veel verhalen bekend over kwaadwillenden die minderjarige kinderen benaderen via het platform. Dus let heel goed op, als je kinderen hebt die gebruik maken van Roblox. Let even heel goed op. Dus ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus stuur ons je favoriete fly en hoor het zo meteen of je er eentje krijgt van ons.

0: Jaren 90 voor Sunny's and I Love Your Smile. Ja, wij houden van jullie lak. Daarvoor hadden wij voor je Kygo met Take Me Back en Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Ja, dus even een update van Flitsmeister. We zijn aan het controleren op snelheid op de A76 tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. De A2 tussen Maastricht en Echt, even opletten bij 236.2. De N2 Eindhoven bij 164.3. De A59 Den Bosch-Breda bij 104.0. De N640 Hoeve bij 9.6. De A16 Breda-Dordrecht in beide richtingen bij 49.9. De A58 Bergen-op-Zoom-Goes ook in beide richtingen bij 104.5. En de laatste de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. Files zijn er op dit moment niet.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Gelders Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van de gestegen brandstofprijzen. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd gaan worden, zo'n 30.000. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden, stapelwolken, en de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Miley Cyrus. And Angels Like You. De linzenvlooien van Emmerichs. Marco, Richie, laat dat weten. Ja. Ik heb hier voor me staan een vijftal namen. Als je je naam hoort, ga je naar radiobnt.nl. Je stuurt ons een bericht via de WhatsApp met je adresgegevens en je mailadres. En dan gaan wij regelen dat je je favoriete fly krijgt. Is dat goed? Shirley heeft gereageerd via onze Facebookpagina. Evenals Ronald Marianne van Hout. De Kruimel Pudding Fly. En Shirley had een abrikozen linzen. Desiree Verburg die kan gaan reageren. Danny Indebraak en Patty Rox. Allemaal even een berichtje sturen naar radiobnt.nl. En gefeliciteerd met de

0: van de Weerde. Daarna Duncan en Erik Kerkhoff vandaag. Ja, wij willen iedereen bedanken die ons trouw steunt en luistert naar Radio BNT. Geef het door aan je familieleden, je vrienden, bekenden, collega's. Laat iedereen weten dat wij er zijn. Daar zijn we je dankbaar voor. Zonder jullie geen radiozender. Nee. Ja. En we doen het met z'n allen. Vanaf volgende week trouwens krijgen wij versterking. Ja. Vanaf volgend weekend krijgen wij op de zaterdag versterking. Ik zal meer nog niet verklappen. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Ik wens je een fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer €2,60, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
14: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
15: Alweer 1 jaar Radio BNT.
16: Tim van der Weerden.
17: Hallo daar, lekker mee blijven zometeen met Rutger van Barneveld. Zwoede zomer.

Na al die keren zingen we nog steeds vrolijk mee, hè? Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten op Radio BNT. Ja, ik ben dan persoonlijk wel benieuwd of hij nu ook meer hits gaat maken. Of dat we Rutger van Barneveld altijd zullen blijven herinneren van die ene monsterhit in de zomer van 2026. En dat was het dan ook. Welkom op je dinsdagochtend. Je bent bij Radio BNT en het is groot feest vandaag. BNT bestaat namelijk precies een jaar. En daarom hebben we vanochtend de hele ochtend bij Erik in de ochtendshow vlaaien weggegeven. Misschien heb jij er ook wel eentje gewonnen. Als je dan nou naast gegrepen hebt, like dan Radio BNT even op Facebook en Instagram. Dan ben je altijd als allereerste op de hoogte van de komende winacties.

Een reisje van drie bij BNT. U2, Angel of Harlem, ook Robert van Hemert, Zandloopster gedraaid en Sonic en It Feels So Good. Hey, wat is het meest gekke dat jij ooit hebt meegemaakt in een hotel? Misschien wel dat je de buren hoorde seksen. Of dat er een heel smerig beest onder je kussen zat. Nou, dat is allemaal niets in vergelijking met het verhaal van de man die zo voor je klaarstaat. Hij vuurde namelijk ooit per ongeluk een bazooka af in een hotel. Je hoort hem naar Dominic Fike en Three Nights bij BNT.

Dua Lipa zong mee op de track van Elton John, Cold Heart. Radio Bente. Ja, die Elton John die maakte nogal wat mee tijdens zijn ruige hoogtijdagen in de jaren 70. Toen bracht op een gegeven moment een bevriende filmcrew een militaire bazooka mee naar een feestje op zijn hotelkamer. En Elton John die wilde demonstreren hoe je dat ding dan precies vasthield. Maar ja, dat ging helemaal mis, want hij haalde per ongeluk de trekker over en blies vervolgens een gat in het balkon.

0: Ja, is de zomer niet buiten, dan in ieder geval wel op je radio. Alvaro Soler bij BNTN, El Mismo Sol. Ruben Hillen en Propaganda komen eraan. Eerst even kijken naar het weer. Een mix van wolken en zon vandaag op sommige plekken in Limburg en Brabant. Kan ook nog een buitje vallen bij een graad of 21.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Het dodental van de overstroming in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. In het Gelders Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van de gestegen brandstofprijzen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: with you.
1: Alvast mijn welgemeende excuses. Of je nou aan het werk bent, je lekker op de bank ligt, of je aan het wandelen bent, de rest van de dag zit deze gegarandeerd in je hoofd. Maar best lekker toch om deze in je hoofd te hebben. Ruben Hillen en 20 Seconds bij BNT. En dit zijn Edward Maya en Vika Gigolina, Stereo Love.

Mountain en Baby, I Love Your Way. Op je dinsdagochtend. Eén goede keuze heb je in ieder geval alweer gemaakt, want je radio staat op BNT. Houden zo, zou ik zeggen, want de lekkerste playlist voor tijdens je werk of je vrije dag hoor je hier. Met de Brothers Johnson naar Fun

0: zomer is aan.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Sportlife. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letschert noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaya Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het eerste Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes. Waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
14: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
15: Alweer 1 jaar Radio BNT.
16: Tim van der Weerden.
17: Het is pas dinsdag, maar een liedje over weekend komt nooit te vroeg. Dit is Michael Gray en...

Della Lefty bij BNT en Boston. Staat het ook op jouw bucketlist om eens een keer naartoe te gaan? Amerika. Ja, het lijkt mij dus echt te gek om bijvoorbeeld naar New York een keer toe te gaan. Maar ja, nog wel even doorsparen dan, want alleen voor de vliegreis al moet je je rekening tegenwoordig behoorlijk leegtrekken. Ach ja, je moet ook iets te dromen hebben, toch? Zo is het ook. Je dinsdagochtend, je bent bij Radio BNT met zometeen Calvin Harris samen met Pharrell en Katy Perry. Fields en ook Yves Berendsen komt eraan. Eerst Phil Collins.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

muzikaal trio bij Radio BNT. Calvin Harris deed het samen met Katy Perry en Pharrell. En Feels, hoe voel jij je? Heb je een zware dinsdagochtend? Kun je wel een zetje in de rug gebruiken? Nou, de hits en classics van BNT, die slepen je er doorheen. Met Sam Fender en Olivia Dean zometeen. Rain Me In en ook Supergirl van Ramen staat voor je klaar. Nou, deze klassieker van Supertramp, BNT geeft je nu Give

0: BNT, Ramen en Supergirl uit de Zero's. Na regen komt zonneschijn. Dat geldt zeker voor de zangeres die je zo hoort. En over dat weer gesproken, Radio BNT Weerupdate. Een mix van wolken en zon vandaag. Op sommige plekken in Limburg en Brabant kan er ook nog een buitje vallen bij een graad of 21.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. EU-buitenlandchef Kaya Kallas verklaarde bij aankomst in het Ierse Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Het dodental van de overstroming in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes. Waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Ella Langley en Choosing Taxes op Radio BNT. Dat een hele trieste gebeurtenis je soms iets positiefs kan brengen, daarover kan Ella Langley als geen ander meepraten. Ze leerde zichzelf namelijk gitaar spelen in één nacht, en niet per se de meest positieve nacht, de nacht na het overlijden van haar opa. Toen pakte ze de oude gitaar die op de zolder stond opnieuw onder het stof vandaan. En ze leerde zichzelf zonder lessen één nummer spelen. Ze ging die hele nacht door totdat ze het kon spelen. Three Little Birds van Bob Marley, dat was het nummer. Je bent bij Radio BNT, het is dinsdagochtend. Pink en Enrique Iglesias, hoi zo naar Liberty X.

Can you feel the rhythm? Henrique Iglesias en Rhythm Divine bij BNT. Ja, beter vanuit de computer dan live, kan ik je zeggen. Ik heb ooit een video gezien van een optreden van Henrique Iglesias in een tijd dat er nog geen AI was. Dus het was echt Henrique die je daar hoorde zingen. Maar het was zo vals als een kraai. Nou ja, gelukkig dan nu de bewerkte versie vanuit de studio. Toch best een leuk liedje dan, hè?

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA pakkersbrood oerdeesem eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzichten over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot. Zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen. Aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
13: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
14: Alweer 1 jaar Radio BNT.
15: Tim van der Weerden.
16: Welkom op je dinsdagmiddag. Cameron Whitcomb, hoor je zo naar Aretha Franklin en een liedje over de liefde.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En daarvoor gedraaid Aretha Franklin en Free Ray of Love. Dinsdagmiddag, lunchtijd. Smakelijk als je op dit moment aan je lunch zit. Misschien wel met de vlaai die je vanochtend gewonnen hebt. BNT bestaat namelijk 1 jaar. De hele ochtend vlaaien weggegeven in de ochtendshow bij Erik tussen 7 en 10 vanochtend. Nou, fijn dat je op ons feestje bent vandaag om samen met ons het 1-jarig bestaan te vieren. Lady Gaga en Marco Borsato, die zijn ook van de partij. Je hoort ze naar Gigi D'Agostino. Dit is L'Amour Toujours op Radio BNT.

TNT met Lady Gaga en Alejandro. Hey, heb jij een beetje geduld? Ja, ik dus echt niet, hè. Ik vind echt niets zo vreselijk als wachten. Een paar minuten lijken dan ook echt een uur te duren, hè. Alsof de tijd niet voorbij wil gaan. Verschrikkelijk. Iemand die dat

0: Lekker zeg. Christian Waltz en Wonder Child bij BNT. Het nummer dat zo voor je klaarstaat gaat over heel iets anders dan je waarschijnlijk dacht. Hoe dat zit hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Een mix van wolken en zon. Op sommige plekken in Limburg en Brabant kan er vandaag ook nog een buitje vallen bij een graad of 21.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten twee agenten gewond. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Pharrell en Jamaican Bam Bam. Bij Radio BNT. De platenmaatschappij die bleef maar tegen haar zeggen dat er ingestuurde nummers niet goed genoeg waren en dat ze een echte catchy radiohit over de liefde moest schrijven. Nou, in plaats van dat ze dat deed, dacht ze, zak er maar lekker in allemaal. Binnen een paar uur schreef ze een direct

uit de 90s. Jennifer Page bij BNT en Crush. Radio BNT bestaat vandaag precies 1 jaar. Vanochtend hebben we daarom al vlaaien uitgedeeld bij Erik in de ochtendshow. Maar we geven je ook graag een muzikaal cadeautje. Dus is de vraag aan jou, wat zou jij willen horen? Ga naar radiobnt.nl, geef daar jouw favoriete plaat door. Zo bij Duncan namelijk tussen 1 en 4 een nieuwe ronde van de

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september... de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen. Aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
14: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
15: Alweer 1 jaar Radio BNT.
16: Duncan Fresh.
17: Ah, laten we dat 1-jarig bestaan lekker vieren met de beste hits en classics. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hoor je zometeen.
18: Radio BNT, waar muziek je raakt.
17: En eerst accent, Kylie.

Taylor Swift, I knew it, I knew you op Radio BNT. Accent ervoor en Kylie op deze dinsdag. Het is 1 september vandaag. Ah, het is bijzonder, je hebt het al gehoord bij Tim en ook vanochtend in de ochtendshow bij Erik. We bestaan 1 jaar vandaag en daar zijn we ontzettend dankbaar voor dat je Radio BNT aan hem staan hebt gevonden en dat je hem nog steeds aan hem staan en ons support. Dat is echt waanzinnig dat we al 1 jaar kunnen doen waar wij achter staan en dat we hopelijk nog vele jaren door kunnen gaan en het beste ervan kunnen maken. Dat is hartstikke mooi om in dit team te doen. En dat kan niet zonder jou, de luisteraar. Dus heel veel dank daarvoor. En blijf ook vandaag lekker luisteren naar Radio BNT. Voor de beste playlist gewoon tijdens je werkdag op deze dinsdag. Want dat is het. Emma Heesel, zo je zo meteen. Niall Horan is onderweg. En de classic The Sun Always Shines on TV van

Thee en Niall Horan, Slow Hands op deze dinsdag. Het is 1 september vandaag. Wist je dat vandaag? Maar dan in 1989 MTV voor het eerst de Video Music Awards lanceerde. Madonna trad toen op met Express Yourself. Zo lang is dat al geleden. En INXS trad op in 1979 rond de iconische frontman Michael Hutchins. Hun allereerste optreden gaven ze toen ooit. Het is Radio BNT en nu we toch in het verleden zitten, een 80s classic van Paul Young.

0: iconische stem, deze vrouw. Anastasia in Left Outside Alone. Radio BNP. Waarmee ben jij naar het werk gegaan vanochtend? De auto, de fiets, misschien per boot zelfs een stukje, als je met het veertje ergens moet. Eentje mist nog in dit rijtje. Ben je daarmee gegaan? Wat miste ik en wat ga je zo meteen horen op de radio? Dat hoor je zo meteen op de BNT. Eerst even kijken naar het weer voor deze dinsdag. Het is de eerste septemberdag en die gaat zo goed als droog verlopen. Blijft om een buitje na, namelijk droog in Limburg en Brabant. Afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. En dan wordt het 21 à 22 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Israëlische aanval op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. En Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Had je het goed? Ik zei per boot, auto of fiets en er miste nog eentje in het rijtje. Misschien ben je vanochtend inderdaad wel naar het werk gegaan per train, joden. Drops to Jupiter op Radio BNT. Het is je dinsdagmiddag met Will Smith. Zometeen naar

0: Coldplay, Him for the Weekend, samen met Beyoncé. Ik hield even een pauze, want dat staat toch echt wel los van elkaar. Die vrouw heeft toch nauwelijks gezongen op deze plaat. Volgens mij heeft ze alleen maar reiskosten gedeclareerd, want heel veel meer kon ze hier niet aan verdienen.
1: De vertaalvraag.
0: Him for the Weekend is wat je hoorde op Radio BNT. Ik heb een nieuwe vertaalvraag voor je. Ik zoek titel en artiest met jouw hulp bij de track die ik zo meteen ga draaien na 2 uur. Dit is de vertaling ervan. Stop niet met denken aan morgen. Stop niet, het is al sneller dan je denkt. Het zal beter zijn dan voorheen. Gisteren is voorbij. Gisteren is voorbij. Enig idee over welke track het gaat en welke ik zo meteen ga draaien om 2 uur in de vertaalvraag? Laat me weten via radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen ook nog. Bakermat en Rani zijn onderweg. I Love Life na deze classic van Whispers. It's a Love Thing op BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Groot ingekocht, groot voordeel.
4: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credit.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim €4 miljard. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
13: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
14: Alweer 1 jaar Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
15: En daar zaten we nog in. Dit was de opgave. Stop niet met denken aan morgen. Stop niet, het is al sneller dan je denkt. Het zal beter zijn dan voorheen. Gisteren is voorbij. Gisteren is voorbij. Titel en artiest zocht ik.
1: Duncan Fresh.
15: En dat werd goed gevonden door Ivar. Hij wist het goed te raden. Het ging

Radio BNT vandaag met de beste hits en classics. Bakermat en Rani hoorde je I Love Life en Fleetwood Mac, Don't Stop. Dat is ook zeker wat we niet zullen doen, stoppen. We gaan door met Bente Police, dat zometeen. Na Mac, Thunder in My Heart Again.

Ken je van die drankspelletjes? Misschien wel bussen. Je hebt ook dat dobbelen, hè? Hoe heet dat ook alweer? Maxen. Je hebt heel veel drankspelletjes met dobbelstenen en kaarten. Maar dat kun je ook doen met nummers. Gewoon met liedjes zoals deze. The Police en Roxanne is namelijk ook een drankspelletje op zich. Bij elke keer Roxanne moet je dan een slok drinken. Ik heb even uitgerekend hoe vaak je dan een glas tegen je lipjes zet. Nou, dat is 27 keer bij The Police en Roxanne. Hoorde je op Radio BNT daarvoor Bente en ook Mac hoorde je Thunder in My Heart Again. Vanochtend kon je ze winnen voor ons eenjarig bestaan. Vlaaien gaven we weg in de BNT ochtendshow. Deze man heeft ze uitgedeeld op Pinkpop afgelopen zomer. Hij stond vlaaien uit te delen voor het publiek. Mr. Know-it-all, dit is Teddy Swims.

0: Phone. Destijds waren er nog een paar in Nederland te vinden, maar nu al helemaal niet meer van die goede groene telefooncellen. Keizer nog, Maroon 5 zong erover, Payphone op Radio BNT. Counting Crows daarvoor in Big Yellow Taxi. De taxi die ons brengt naar Termin Store. Zometeen de buis staan, ook Dario G is onderweg. Staat voor je klaar na het nieuws zometeen. En eerst even kijken naar het weer. Het is vandaag zo goed als droog, om een klein buitje hier en daar. Na droog en afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Het waait matig en 21 à 22 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. De Israëlische aanval op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. En in het Gelderse Overasselt is een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

omdat iedereen recht heeft op mijn mening. De beste platen uit de jaren 80. Bij deze op de radio, Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Hoor je op Radio BNT, want in welke plaats zingen ze nou over Cherry Wine? Waanzinnig. Dit is BNT, de beste playlist voor tijdens je werkdag. Met de Belly Perez zometeen, CNCO en Little Mix zijn onderweg. En dit is Panau.

0: 90s Dance, To Deserve You, hoorde je op Radio BNT.
1: Radio BNT Takeover.
0: Oh, ben je er klaar voor? Zometeen gaat het weer gebeuren. De radio wordt van jou 20 minuten lang. En de vraag is, wat zou je graag willen horen op Radio BNT? Zo, even mijn keel schrapen. Wat zou je willen horen en wat kan ik zo meteen voor je draaien in de Takeover? Laat maar weten, radiobnt.nl. Draai ik het zo.

0: anders doet.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
16: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
17: Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot. Zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen. Aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
18: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
19: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
18: Alweer 1 jaar Radio BNT.
20: Duncan Fresh.
21: Zo meteen de Radio BNT Takeover. Kwam al een verzoek binnen voor de Pasadena's Tribute. Ga ik zo meteen draaien naar Shakira.
22: Radio BNT, waar muziek je
21: en eerst hoor je September.

0: Shakira en Zoo op de radio. En het is 1 september. We bestaan vandaag 1 jaar. Dus kon Cry For You van september ook niet ontbreken.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Cry For You hoorde je zojuist op Radio BNT. Het station dat vandaag een kaarsje mag uitblazen. Meer is het ook niet. Nee, het is 1 jaar dat we vandaag bestaan. Dank voor het luisteren. En fijn dat je er weer bij bent op deze dinsdag 1 september. Inmiddels 2026. En onveranderd is de Radio BNT Takeover. Elke werkdag om 10 over 3 heb jij het voor het zeggen en mag jij bepalen wat ik ga draaien. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze mooie dinsdagmiddag? Er kwam al een verzoek binnen van Tom voor deze van Pasadena's Tribute Ride On.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.
2: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Goedemiddag, mag Senna en Donnie op? Gooi hem erin. Groetjes van Sven. Nou, bij deze gedaan, Sven. Voor jou op de radio en voor Tom was Pasadena's tribute right on. Midden in de takeover. Jij vraagt de platen aan via radiobnt.nl. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Laat maar weten via radiobnt.nl. Met de heggeschagen aan de slag en de radio hard. Groetjes van Floor, die vraagt om... Wauw, een ultieme 90s classic van Adamski en Seal. Killer op BNT.

BNT Takeover met Calvin Harris en Sam Smith. Your Promises op Radio BNT werd aangevraagd door Anouk. Ik heb nog plek voor eentje. Luc gaat proberen mee te zingen met de hoge uithalen. Zijn collega Stef.

0: BNT Takeover met Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover, werd aangevraagd door Stef voor zijn collega Luc. En die heeft geprobeerd de hoge uit te halen mee te zingen. Nou, ik hoop dat het gelukt is. Easy Lover in de radio BNT Takeover. Morgen rond 2:50 natuurlijk weer een nieuwe ronde daarvan. Eerst naar Coco Robin en ook Morgan Wallen, dat zometeen op BNT. En kijken naar het weer van vandaag. Het is op een heel klein buitje na droog. En een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen vandaag. Het waait matig en het is 21 à 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. En Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

We hebben ook weer een nieuwe track uit, Feels Part 2. En waarom heet dat dan Part 2? Omdat ze al eens een Feels hebben uitgebracht. Ja, dan als je dezelfde titel wilt gebruiken, dan kan dat natuurlijk niet. Sommige jij hoorde jij Dark Before the Dawn op Radio BNT. Hey, we bestaan een jaar en het feestje vier je met ons mee. Met Last Frequency zometeen. W is onderweg. En dit is You Don't Know, Milo. Sometimes I'm

deze dinsdag 1 september en 1 jaar dat we vandaag bestaan. Dat feestje gaan we verder vieren zometeen na 4 uur onderweg naar huis met de fijne hits en classics.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
2: Proteïneshakes.
6: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten 2 agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West heb je 5 minuten extra nodig. En A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
13: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
14: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
15: Alweer 1 jaar Radio BNT.
16: Erik Kerkhoff.

dinsdag 1 september. En het is precies 1 jaar Radio BNT. En misschien ben je vanochtend wel blij gemaakt met een overheerlijke fly. Ik kan me dat voorstellen. Hey, het is vandaag ook duurzame dinsdag. En we hebben leuke hits onderweg. Absoluut, we hadden trouwens de Dolly Dots op de radio. Love me just a little bit more. I'm totally hooked on you. Brengt ons nu het toppen.

De beste band ter wereld? Ik vraag het me af. Sommige mensen zijn helemaal om, anderen vinden toch de Rolling Stones of U2, maar toch, Coldplay doet het aardig. Je hoort ze met Viva La Vida en daarvoor Topic en Becky G nog op de radio. Dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt met straks, dat is lekker, The Year of the Summer van Niels Geuzenbroek. Even terugblikken op de afgelopen zomer. Wat was het warm, hè? Maar goed, eerst dat moment van rust. Zo'n mooie stem. Lighthouse Family, dit is High. When you're

Wild Styles is een hele goede DJ. Draait pittig, dat wel. En dan haalde hij plots Niels Geuzebroek erbij en samen maakten ze dit juweeltje, The Year of the Summer. En ik moet je eerlijk zeggen, het liedje is echt al 14 jaar oud. Maar als je hem opzet, het is nog altijd één groot feest. Over feest gesproken, het is ook de verjaardag van Jelka van Houten. Die wordt vandaag 48. Stanley Burleson wordt 60. Carola Smit, ja, die van BZN, die viert haar 63ste verjaardag. Ruud Gullit wordt 64. Gloria Estefan wordt 69. En de beroemdste dokter aller tijden, Dr. Phil, viert zijn 76ste verjaardag. En ik heb nog zo'n beroemdheid. Barry Gibb, 80 jaar oud. En onverslijbaar. Zullen we daarop houden? Zometeen. Douwe Bob met Nothing to Lose. Naar Kylie Minogue, The Locomotion. Everybody.

Een van de betere artiesten van Nederland. Ja, ik vind van wel hoor. Douwe Bob en Nothing to Lose. Hij heeft af en toe een beetje rare nukken, maar qua muziek zit het wel heel erg lekker. Brabant en Limburg. Luister naar Radio BNT, waar de muziek je raakt, ook op deze dinsdagmiddag. Ik neem je mee tot een uur of zes met nu Atomic Kitten en Holy Gas.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse politie onderzoekt mogelijke sabotage bij een elektriciteitsstation in Brandenburg. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu en gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. En 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof is het op onthoud 10 minuten. A76 van Aken naar Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Jules en Kiddo, All We Got hier op Radio BNT. Wil je alles over ons weten? Check onze socials of kijk op radiobnt.nl. Wedden dat je geniet? Absoluut. Bruno Mars hoor je zo meteen op de radio voorbij komen. Ik heb Jason Mraz, nou nog veel meer leuke hits, op het laatste half uur van je werkdag. Maar eerst een dikke kus van Prince.

Dit is met recht een echte Radio BNT. Het Bruno Mars en All My Soul hoor je hier op dinsdagmiddag. De 1e van september, een nieuwe maand dient zich alweer aan. En ja, je hebt het vanochtend gehoord bij Erik in het programma. We bestaan vandaag een jaar en we hebben vanochtend al lekker fly getrakteerd. Ook in de studio nog een lekker stukje over, dus ik ben aan het genieten. Ik heb zometeen Samber naar Jason Mraz en I'm Yours.

After 12, wat een band. Samber hoorde hier op Radio BNT, waar de muziek je raakt. En ik zie dat de klok tergend langzaam richting 5 uur gaat. Ik snap het. De laatste loodjes van je werkdag. En zometeen gaan we met gierende banden onderweg naar huis. En over

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Een stralende huid voor jouw beautybudget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging, 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig. Vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast op de A50, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk duurt er ook 15 minuten langer over. Dan de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen knooppunt Ekkersweijer en Sint-Oederode 8 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is 40 minuten bijna. En op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen 25 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Kan het beste omrijden door de borden Maastricht te volgen. Dan rij je over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
13: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
12: Alweer 1 jaar Radio BNT.
1: Erik Kerkhoff.

Leuk bandje. Jammer dat ze eigenlijk niet meer hits hebben weten te scoren. Melle en Build to Last. Vandaag is het Labor Day en duurzame dinsdag. Nou, doe ook jouw duit in het zakje, dan komt het helemaal goed. Stevie Wonder, Alesso, Bobby Brown en Adele. Die nemen je onderweg mee naar huis. Ik heb eerst Taylor Swift.

niet 24-7, niet 7 dagen in de week. Niks is minder waar. Part-time lover Stevie Wonder op de radio. Hit uit het midden van de jaren 80. En daarvoor de grote ster Taylor Swift. En Opalite, het is natuurlijk eigenlijk allemaal goud wat er uit de handen komt. Ja, je weet het niet, hè. Ze scoort altijd de pannen van het dak. Dit is Radio BNT. De muziek die raakt je, want Bobby Brown komt zo meteen voorbij na Alesso en Sasha.

Hij is de man die persoonlijk verantwoordelijk is voor de teneergang van Whitney Houston. Ja, je hebt misschien wel eens een documentaire erover gezien. Hij maakte er telkens wel een beetje een zooitje van en heeft er in alle ellende meegetrokken. Bobby Brown en Two Can Play That Game, maar dan wel het verkeerde spelletje. Dit is Radio BNT. De dinsdagmiddag is voor jou samen onderweg naar huis. Heerlijk. Wat schaft de pot? Begin je al een beetje aan de stampotten te denken of houden we het nog even lekker luchtige zomers? Dat is ook een goed idee, hè? Dit is Adele.

hadden net in de studio een aardige discussie. Is het nou de beste single die hij ooit heeft uitgebracht? Nou, wel een van de meest dansbare. Lionel Richie en All Night Long hoorde jij op jouw Radio BNT. Met zometeen het verkeer, het regionieuws. Maar nog veel meer hits onderweg, dus dat belooft veel goeds. Dit is Nick Schilder, solo.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het OM heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen in 2024. Rijkswaterstaat heeft na protesten de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld. De Duitse politie onderzoekt mogelijke sabotage bij een elektriciteitsstation in Brandenburg. En het kabinet schrapt naar verwachting een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid. Het weer, eerst nog zonnig, vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Ik had net al een soort van dilemma voor je. Ben je iemand die een beetje al richting herfst denkt, met stampotje erbij, of ben je nog iemand die de barbecue zomaar aan kan slingeren? Dan hoor je deze hit, lekker klinken hit. We Just Won't Do, Tim Deluxe en Sam Obernick op de radio. Hey, het is trouwens wel 20 jaar geleden dat op het filmfestival van Venetië de nieuwste film van Paul Verhoeven, Zwart Boek, in première ging. Het verhaal gaat over een Joodse vrouw die terugblikt op het eind van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze overleefde in het verzet. In de hoofdrollen Carice van Houten, Tom Hofman, Alina Rijn en Sebastian Koch. En tijdens het Nederlands Filmfestival van 2008 werd de film verkozen tot de beste Nederlandse film aller tijden. En RTL maakte op 1 september 2009 bekend te stoppen met Astrotijd en andere astrologische programma's. Aanleiding is een uitzending van Tros Radar. Daarin werd beweerd dat de programma's oplichting veroorzaken. Ja, een redactielid van Tros Radar, die was totaal niet paranormaal begaafd, die werd meteen aangenomen, kon maar meteen gaan zitten. Nou, dat was het begin van het eind. Billy Joel, zometeen. Ik heb Alicia Keys. En eerst hoor je Sienna Spyro.
1: BNT. Radio BNT.

een hele goede artiest. Hij schijnt niet zo loyaal te zijn tegenover zijn mede-muzikanten. Maar ja, goed, hè, business is business. Je hoorde met Your Only Human Second Wind op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Zeker ook op dinsdag. Ik weet niet of jij ook de dinsdag altijd een beetje ervaart als saai. Het afgelopen weekend, ja, dat ben je eigenlijk alweer helemaal vergeten. En het komend weekend, dat lijkt me nog zo verdomd lang weg. Maar goed, we slepen je er doorheen. Deze hele week nog Roger met vakantie. Ik neem je graag waar met Alicia Keys nu en

Ze is klein, maar oh zo fijn, ze heet Anastasia. We hoorden er met Sick and Tired. En het is eigenlijk alweer te lang geleden dat we er tegenkwamen in de Nederlandse hitparades. Maar goed, we houden het in de gaten voor je hier bij Radio BNT. Brabant en Limburg luistert naar Radio BNT elke dag opnieuw. Morgenochtend trapt Erik weer een nieuwe dag af. Tussen 7 en 10 is Timber en Duncan. En voor je het weet ben ik morgenmiddag om een uur weer bij je terug. Nu Sia en Kendrick Lamar, The Greatest.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartijen over Hasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
15: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
16: Alweer 1 jaar Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartijen over Hasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. En Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
5: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
6: Alweer 1 jaar Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartijen in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. En volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die

0: speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Sportlife. Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig €350 miljoen op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
12: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
13: Alweer 1 jaar Radio BNT.
8: De avond van Radio BNT.

Radio BNT, waar muziek je raakt.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van €3 op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand €35 miljoen op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tasoutchou toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
16: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
15: Alweer 1 jaar Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
10: Loco.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine... met automatisch doseren voor €749.
7: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu?
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
10: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Wat
14: een geld.
13: 50.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Sportlife. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
18: Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van €3 op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand €35 miljoen op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
6: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
7: Alweer 1 jaar Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Hister Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023, nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de Straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot €74 per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van €3 op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand €35 miljoen op. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Vandaag bestaat Radio BNT alweer 1 jaar.
16: Wij bedanken onze luisteraars, onze adverteerders en iedereen die ons heeft bezocht op onze socials.
17: Alweer 1 jaar Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.